0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s,
3: 70s
2: en

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
4: Goedemorgen, het is alweer vrijdagochtend. De laatste rechte lijn naar het weekend zetten we samen in met de Bee Gees en Tragedy. Your golden years. Nostalgie. Het is 7 uur, nieuws met Bart van Langenhoven.
5: Goedemorgen. De E17 naar Antwerpen is in Lokeren zo pas opnieuw vrijgemaakt nadat een vrachtwagen gisteravond in brand vloog door een klapband. Het wegdek raakte beschadigd en wegen en verkeer moest dat afgelopen nacht herstellen. Dat is dus nu voorbij. Politie moest wel de vrachtwagenchauffeurs die verplicht overnachten op de pechstrook wakker maken. En dat ging ook vlotter dan verwacht. De sociale inspectie onderzoekt of de havens van Antwerpen en Brugge jarenlang te weinig belasting betaalden via een verdachte VZW. Het gaat om de IT-afdeling die mogelijk fraudeerde met winsten van het havenbedrijf. Want VZW's betalen minder belastingen dan bijvoorbeeld een commerciële onderneming. De havens van Brugge en Antwerpen zouden in 2024 maar 4% belastingen betaald hebben op de winst die ze maakten. En dat vindt de sociale inspectie op zijn minst opvallend, zeg maar, verdacht. De Franse president Macron vraagt hulp aan de Europese Unie bij het blussen van de talrijke bosbranden in zijn land. Onder meer Portugal, Kroatië, Tsjechië en Slowakije zouden al teams sturen. In Frankrijk staan enkele grote bossen en natuurgebieden in brand, zoals we weten. In de buurt van Bordeaux evacueerde de brandweer al 20.000 mensen en vernielde het vuur al 1000 hectare natuur en bos. Ook in Spanje riepen de autoriteiten in Madrid de noodtoestand uit. Bosbranden bedreigen er de regio en duizenden mensen moesten vluchten voor het vuur. En er is gisteravond ook Europees gevoetbald. In de tweede ronde van de Conference League speelde A-Gent 0-0 gelijk tegen Tcherkasy uit Oekraïne. De match werd gespeeld op neutraal terrein in Polen. De Gentenaars moeten dus volgende week donderdag winnen in eigen stadion om door te gaan naar de volgende ronde. Ook Anderlecht kwam in de tweede ronde van de Europa League niet verder dan 1-1 bij het Zweedse Hammarby. Danilo Sikan scoorde het enige doelpunt voor de Brusselaars, die nog met 10 eindigden na een rode kaart voor Saliba. Ook Anderlecht zal volgende week donderdag dus moeten winnen als het nog

0: ongeval op de Antwerpsring richting Gent. Je verliest 25 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost, want daar is door een ongeval grote hinder. Twee rijstroken zijn versperd. Dat zorgt ook voor een file naar Antwerpen op D19. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je een kwartier. En tenslotte op de A12 vanuit Antwerpen, 5 minuten extra van Leugenberg tot Poldervliet. Ook daar is een ongeval gebeurd. Als je elders nog in een file staat, is jouw verliestijd daar minder dan 5 minuten.
1: De zomer van je leven.
2: Sebastian de Krop.

Al zingend aan je ochtend beginnen, dat lijkt me het beste wat je kan doen. Zingen aan de ontbijttafel, zingen onder de douche en misschien ook wel zingen in de wagen onderweg naar het werk. En met wie kan je dat beter dan met de Bee Gees? Tragedy. Goedemiddag, of goedemorgen. Zometeen neem ik je mee naar Montego Bay met Bobby Bloom en dit zijn al de trucks.

zaten even aan het strand aan Montego Bay. Een vroege strandwandeling met Bobby Brown en Bobby Bloem beter. En zometeen zorgde Cindy Loper voor een extra portie fun. Goedemorgen. Wat mag je van het weer verwachten vandaag en de komende dagen? Dat is iets dat we altijd wel willen weten. Wel, ja, het is vanochtend nog een beetje bewolkt, dat zie je zelf ook wel. Maar het wordt een mooie dag met zeker na de middag brede opklaringen bij temperaturen tot 26 graden. Morgen het omgekeerde van vandaag. Eerst zonnige periode en nadien wordt het wisselend tot zelfs zwaar bewolkt. Droog wel en het wordt warm, 28 graden. Zondag dan wordt een dag om vlug te vergeten. Een hele dag bewolking en een actieve regenzone die over het land trekt bij 23 graden. En dan volgende week zomerweer. Maandag wordt nog een overgangsdag met half bewolkt weer en temperaturen tot 24 graden. Maar vanaf dinsdag wordt het echt prachtig weer. Veel zon. Dinsdag halen we 27 graden. Woensdag zelfs 30 graden. En dat houdt aan voor de rest van volgende week. Voor ieder wat wils dus de komende dagen. Dus je gaat op weervlak zeker aan je trekken komen.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Want To Have Fun. Zometeen die leuke samenwerking van Elton John en Kiki Dee. En dat heeft trouwens een wel wat gek studiomoment opgeleverd. Het zat zo, ze konden niet beide op hetzelfde ogenblik in de studio zijn. Agendaproblemen, je kent dat wel. Dus hoe is het gegaan? Elton John die heeft eerst in de studio zijn deel opgenomen. Maar om duidelijk te maken wat Kiki Dee moest inzingen, heeft hij haar deel ook alvast ingezongen met een hoog stemmetje. Heel bijzonder. En dus wist zij welke zinnetjes zij voor haar rekening moest nemen. Don't Go Breaking My Heart. Elton John en Kiki Dee staat klaar. Net als Wayne Fontana en de Mindbenders met The Game of Love.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Pearl. Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Mannekes.
5: Pompie.
4: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
4: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
4: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
4: Allee, yes.
5: Dat is simpel.
4: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
9: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
8: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
9: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
10: Debamubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Debamubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Debamubelen. Jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debamubelen.be. Nu zomersolde.
11: Het beste uit de 60s,
12: 70s
11: en 80s. Yo!

Het is nog vroeg, dus dan hoeft de tekst nog niet te moeilijk te zijn. Iets met la la la werkt altijd. The Game of Love van Wayne Fontana en de Mindbenders. Het is bijna weekend, ik kijk er naar uit, want het is een drukke week geweest. Maar tegelijk verlang ik ook al wel een beetje naar maandag. En ik weet, dat klinkt gek op een vrijdag. Het is bijna als vloeken in de kerk, maar toch, ik heb zin in maandag. En dat heeft alles te maken met de zomertop 500 volgende week. Van maandag tot vrijdag hier bij Nostalgie Plus. Haast je als je nog niet gestemd hebt en doe het nu bijvoorbeeld via nostalgie.plus. Misschien wel op iets van deze Santana.

0: gitaren van Santana hier met Greg Walker, She's Not There. Zomer en reggae horen bij elkaar in een circle, zo rock with you. Het rustige Blue Bayou ook van Linda Ronstedt. Maar eerst kort nieuws, het is 7:30 en hier is Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen toen ze met een quad van de kliffen stortte en in zee verdronk. Het meisje was op daguitstap met haar familie toen ze met een jongen wilde meerijden met die quad. Wat er daarna precies gebeurde, dat blijft onduidelijk. De Verenigde Staten heffen nieuwe taksen op producten uit 60 landen. Spullen uit de Europese Unie, Groot-Brittannië en Canada krijgen importheffingen van 10%. Voor andere landen, zoals China en Japan, wordt dat 12,5%. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van die nieuwe taksen zijn voor Belgische bedrijven. Dan nog voetbal. In de tweede ronde van de Conference League speelde A-Gent 0-0 gelijk tegen Tsjerkassy uit Oekraïne. De match werd gespeeld op neutraal terrein in Polen. Ook Anderlecht kwam in de tweede ronde van de Europa League niet verder dan 1-1 bij het Zweedse Hammarby. Zowel Gent als Anderlecht zullen volgende week donderdag dus moeten winnen als ze nog verder Europees willen voetballen. Het is eerst bewolkt, maar tegen de middag breekt de zon door. Eerst aan zee, daarna in de rest van ons land. Maximaal rond 25, 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken. Maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. Zondag dan neemt de bewolking snel toe. Daarna gaat het regenen vanaf het westen bij zo'n 23 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: Er zijn voorlopig 3 locaties onderweg waar je 5 minuten of meer verliest. Dat is het geval op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen. 25 minuten extra van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent. Een kwartier van Antwerpen-Noord tot Deurne. Daar is namelijk een ongeval gebeurd en 1 rijstrook is versperd. En op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. 10 minuten tussen Ekeren en Antwerpen-Noord.
3: De zomer van je leven.

0: Linda Ronstedt bij Nostalgie Plus met Blue Bayou. Waarover schrijven de kranten vandaag? Ik praat je straks graag bij. Eerste, ja, de classic onder andere waarmee Whitney Houston in de 80's aantoonde dat ze een blijver was. Ze brak door met All At Once en de bevestiging kwam met How Will I Know. Die laatste ga ik spelen. Peter Maffay ook. En The Love Affair met Everlasting Love.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Your Golden Years.

Hier word ik nu eens blij van. En The Love Affair, dit was Everlasting Love. Een nieuwe ochtend en dus ook een nieuwe lading kranten. Waarover gaat het vandaag op de voorpagina's? Wel, het Nieuwsblad bijvoorbeeld kopt Trump heropend tarievenoorlog. Amerikaanse invoerheffingen op alles wat het land binnenkomt lopen vandaag af. Maar Donald Trump lanceert een nieuw pakket dat dit keer wel juridisch onderbouwd is. En dat doet hij op basis van dwangarbeid. Landen die onvoldoende wetgeving hebben tegen dwangarbeid, zoals China, krijgen een invoertarief van 12,5% opgelegd. Landen die wel een wetgeving hebben, maar niet strikt genoeg controleren, krijgen een invoertarief van 10%. En daar hoort Europa en België blijkbaar ook bij. De Morgen focuste op de droogte met als titel Extreme hitte verergert droogte in Europa. Het toont aan dat de droogte niet alleen het gevolg is van te weinig regen, maar De Morgen schrijft dat door de langdurige extreme hitte ook het water in de bodem in een recordtijd verdampt. In het laatste nieuws, Franken koopt 16 raketten voor Belgische drones. Met die raketten voor drones moet ons leger erin slagen om op afstand doelen uit te schakelen. Er zijn er voorlopig 16 besteld, maar er zullen er nog volgen. En de Standaard en de Gazet van Antwerpen hebben het over de haven van Antwerpen. De sociale inspectie zoekt uit of die zich schuldig gemaakt hebben aan inbreuken op de arbeidswetgeving. Via een omstreden VZW zou de haven jarenlang minder belasting betaald hebben op de winsten van haar ICT-afdeling. De voorpagina van de Standaard staat dan ook: Haven Antwerpen betaalde jaren minder belastingen via omstreden VZW. En in Gazet van Antwerpen wordt dat: Antwerpse haven betaalt al jaren minder belastingen. En

Luc stuurt dat hij zich de passage van Whitney Houston op tv bij Mike Verdring aan zee nog kan herinneren. Ja, dat is waar, 1985. Het was het allereerste optreden van Whitney Houston buiten Amerika. 23 was ze en ze stond daar op het podium van met Mike aan zee in haar witte glitterlegging en veel te grote witte jas. Whitney Houston toen met All at Once en ik speelde de opvolger, het catchy How Will I Know. Bijna 8 uur, dit is Harpo met Movie Star.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in 1 keer opgelost, hè?
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
4: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
1: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Zometeen neem ik je mee de jungle in met Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight. Eerst Esther Phillips. What a difference a day makes. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 8:00, Bart van Langenhoven is er met nieuws.
7: Goedemorgen. In Spanje roept de regering de noodtoestand uit. Bosbranden bedreigen er de regio rond Madrid en 10.000 mensen moesten vluchten voor het vuur. Door die noodtoestand krijgt de Spaanse overheid meer bevoegdheden om mensen en materiaal op te roepen om de vlammen te bestrijden. En de Franse president Macron die vraagt hulp aan de Europese Unie bij het blussen van die talrijke bosbranden in Frankrijk. Onder meer Portugal, Kroatië, Tsjechië en Slowakije zouden al teams sturen. In Frankrijk staan enkele grote bossen en natuurgebieden in brand, zoals we weten. In de buurt van Bordeaux bijvoorbeeld evacueerde de brandweer al 20.000 mensen en vernielde het vuur al duizenden hectare natuur en bos. De sociale inspectie onderzoekt of de havens van Antwerpen en Brugge jarenlang veel te weinig belastingen betaalden via een verdachte VZW. Het gaat om de IT-afdeling die mogelijk fraudeerde met winsten van het havenbedrijf, want VZW's betalen minder belastingen dan bijvoorbeeld een commerciële onderneming. De havens van Brugge en Antwerpen zouden in 2024 maar 4% belastingen betaald hebben op die winsten die ze maakten. En dat vindt de sociale inspectie op zijn minst opvallend, zeg maar verdacht. Er was ook gisteravond Europees voetbal. In de tweede ronde van de Conference League speelde Agent 0-0 gelijk tegen Tsjerkassy uit Oekraïne. De match werd gespeeld op neutraal terrein in Polen. Gentenaars moeten dus volgende week donderdag winnen in eigen stadion om door te gaan naar die volgende ronde. Ook Anderlecht kwam in de tweede ronde

0: 24 graden.
1: De files, waar verlies je 5 minuten of meer? Het is maar 1 locatie en dat is op de Antwerpsring richting Gent. Dan schuif je 10 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout.
2: De zomer van je leven.
3: Sebastian de Krop.

difference.

kent het wellicht ook nog wel van de Tokens. Dit is de 80s versie van Tight Fit. The Lion Sleeps Tonight. Goedemorgen. Het is een grijze ochtend nog op veel plaatsen, maar er is beterschap op komst. Ja, het wordt eigenlijk wel een mooie dag, met zeker na de middag veel zon. Dus trek de gordijnen open, zet de ramen open, geniet van de frisse lucht en de chilpende vogels. Zet een goede, stevige koffie en de rest, daar zorg ik graag voor. De perfecte start van je vrijdagochtend met de muziek van Nostalgie Plus. En ja, ik maak het nog beter, want jij mag kiezen wat ik straks moet draaien. Welke classic uit 60s, 70s of 80s maakt jouw ochtend nog beter dan die al is? En wil je straks dus horen? Stuur het nu via de website nostalgie.plus of in een bericht via WhatsApp op 0477 900. 800. Wat mag het voor jou zijn? Wie en wat wil jij straks horen? Stuur het maar. Intussen muziek van The Love and Spoonful. En dit is ook al Harold Melvin en de Blue Notes. If You Don't Know Me By Now.

0: Het zou over volgende week kunnen gaan, want het wordt weer 30 graden vanaf dinsdag of woensdag. Summer in the City van de Love & Spoonful. En ja, het blijft zomers en heet, alhoewel Donna Summer het wellicht over iets anders heeft. Hot Stuff staat klaar. En ook een hele mooie van Jasmin. Ik was zo graag bij jou gebleven.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Het beste uit de 60s,
4: 70s
3: en 80s. Yeah!

wat heeft ze ons toch veel mooie muziek nagelaten. En Jasmin, ik was zo graag bij jou gebleven. Met welke song wil jij graag je ochtend fluitend inzetten? Die vraag heb ik voor jou. Je mag ook reageren en stuur een bericht via onze website nostalgie.plus of WhatsApp 0477 900 800. Dat mag zeker ook. Ja, een nummer dat je graag hoort. Ergens tussen dit en 11 uur maak ik er misschien wel plaats voor. Hier en daar is er een momentje voor een verzoek van een luisteraar. En dat is nu onder andere het geval. Ik heb de song klaarstaan die Nancy wil horen. En Nancy die luistert mee van aan het Como-meer in Italië. Ze heeft een foto meegestuurd via WhatsApp. Ja, ik zie prachtig blauw water met de bergen op de achtergrond. Ze schrijft, we zijn altijd vroeg wakker, zegt ze, want nog in het Belgische ritme. En dan zetten we ons op het terras met het uitzicht op het water. En de radio op Nostalgie Plus. Heerlijke vakantie hier in Italië, schrijft ze erbij. Voor ons graag Mardi Gras en Too Busy Thinking About My Baby. Welkom te helemaal voor elkaar. Heel speciaal voor jullie daar. En een fijne vakantie nog.

0: Too Busy Thinking About My Baby van de Mardi Gras. Zometeen Kaja Gugu met Lee Mile, de man met het kapsel. Zoals ik wel eens wakker word. Helemaal in de war. Alhoewel dat in zijn geval met een stijltang gedaan zal zijn, denk ik. Too Shy, Kaja Gugu. Nazareth ook met Love Hurts. En eerst het kort nieuws van 8:30 met Bart van Langenhoven.
1: Goedemorgen. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 uit de buurt van Mechelen om het leven gekomen toen ze met een quad van de kliffen stortte en in zee verdronk. Meisje was op daguitstap met haar familie toen ze met de jongen meereed met die quad en raakte levensgevaarlijk gewond bij dat ongeval. Wat er precies gebeurde blijft onduidelijk. De Marokkaanse politie onderzoekt de zaak. De Verenigde Staten heffen nieuwe taksen op producten uit 60 landen. Spullen uit de Europese Unie, Groot-Brittannië en Canada bijvoorbeeld krijgen importheffingen van 10%. Voor andere landen, zoals China en Japan, wordt dat 12,5%. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van die nieuwe taksen zijn voor Belgische bedrijven. En op onze voetbalvelden in Vlaanderen waren er vorig seizoen zo'n 100 gevallen van racisme en discriminatie. Dat bewijzen cijfers van Voetbal Vlaanderen. Meestal gaat het om verbaal geweld, zoals beledigingen. Daarom blijven campagnes en opleidingen belangrijk, zegt Voetbal Vlaanderen. En kordaat optreden tegen elke vorm van racisme en discriminatie. Het is eerst bewolkt. Tegen de middag breekt de zon door. Eerst aan zee, daarna in de rest van ons land. Maxima tot 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken. Maar het blijft meestal droog bij 24 tot 26 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe. Daarna gaat het regenen vanaf het westen bij 23 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
3: De zomer van je leven.

0: De liefde gaat niet altijd zoals je het zelf hoopt. De pijnlijke kantjes hier bezongen door Nazareth in Love Hurts. Vandaag in de zomer van je leven kijken we terug op de zomer van 1988. En dat doe ik straks met het verhaal van een groot tennistalent voor wie het allemaal begon in dat bewuste jaar. Een talent waar we echt jarenlang van zouden kunnen genieten. Verder veel muziek natuurlijk. Zo neem ik je mee op een uitstap ver weg richting Rio met Peter Allen en ook Marvin Gaye komt eraan. I heard it through the grapevine.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

0: Rio de Janeiro, het is een populaire bestemming hoor in de muziek. Claude François zong dit ook in het Frans, maar bijvoorbeeld ook Maywood had het over Rio. En er zijn er wel meer. I Go to Rio van Peter Allen. Van Rio, Brazilië naar Jamaica met Bob Marley.
1: De zomer van je leven.
0: Maar eerst kijken we terug op een van die vele mooie zomers uit 60s, 70s of 80s. Dat doen we de hele zomer hier bij Nostalgie Plus. Iedere dag een andere zomer. En vandaag wordt het de zomer van 1988. Ik neem je voor het eerst naar mee. Die zomer van 1988 is onder andere de zomer waarin de Duitse tennister Steffi Graf geschiedenis schreef. Graf is op dat ogenblik nog maar 19, maar ze slaagt erin om in de zomer van 1988 Wimbledon en ook de US Open te winnen, nadat ze een paar maanden eerder ook al de beste was op de Australian Open en Roland Garros. En daardoor won Steffi Graf gewoon eventjes alle vier de Grand Slam tennistoernooien. Een unieke, want ze was daarmee pas de derde vrouw ooit die daarin slaagde. En alsof dat nog niet genoeg was, werd ze ook nog de beste op de Olympische Spelen die zomer in 88. Ze won de finale en haalde goud in het Olympisch tennistoernooi. En dat dus op 19-jarige leeftijd. Straf toch. De muziek dit uur uit de zomer van 1988 komt van Tracy Chapman. Ik heb Fast Car. Een lied over dromen en ontsnappen aan de realiteit van iedere dag. Met de Fast Car dus eigenlijk als een symbool voor vrijheid. Het was bij ons in Vlaanderen de nummer 1 in de zomer van 1988.

schreef het voor zijn vrouw Rita, Bob Marley en de Wailers met Stir It Up. Ik heb kleine oogjes, want niet zo goed geslapen. Als het wakker worden bij jou ook een beetje moeilijk gaat, dan heb ik iets dat zeker helpt. En dat zijn de gitaren van Dire Straits en Mark Knopfler. Money for Nothing.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske makrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
5: Zijn je stembanden al een beetje opgewarmd? Dat is prima, want dan kan je meezingen met Jimmy James en de Vagabonds. Now is the time. Your golden years. Nostalgie plus. Het is 9 uur, nieuws met Bart van Langenhoven.
6: Goedemorgen. 4 op de 5 sollicitanten willen op voorhand weten hoeveel loon ze zullen krijgen. Dus werkgevers denken maar best eens goed na als er een toekomstige witte raaf voor hen zit, zegt HR-bedrijf Acerta. Want het blijft bij ons toch nog altijd een taboe over hoeveel precies je wilt verdienen. De helft van de werkgevers zwijgt als er naar het toekomstig loon wordt gevraagd. Toch verplicht Europa bedrijven om daar open en eerlijk over te spreken. Zeker als potentiële nieuwe werknemers dat vragen tijdens een sollicitatiegesprek. In het zuidwesten van Frankrijk zijn meer dan 400 mensen met de boot geëvacueerd omdat een bosbrand het schiereiland Cap Ferret bedreigt. Dat bevestigt het stadsbestuur van Arcachon. Het vuur verwoestte al bijna 9000 hectare natuur en bos. En in Spanje bijvoorbeeld roept de regering ook de noodtoestand.

0: maximaal tot 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe, daarna gaat het regenen vanaf het westen bij 23 graden.
1: Het is zomervakantie en dat merk je ook op de weg. Het gaat heel vlot onderweg. Eén file voorlopig, maar waar je 5 minuten in verliest of meer. Het is op de Brusselse binnenring. Daar schuif je 5 minuten aan tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren.
2: De zomer van je leven.
3: Sebastian de Krop.

Dave Davies van de Kings, een solo succes, alhoewel zijn broer ja, ook wel gewoon bij is, want die zingt in het achtergrondkoortje samen met zijn toenmalige vrouw, Raza. Dead of a Clown van Dave Davies. Goedemorgen, het is vrijdagochtend, haha, bijna weekend dus. Ik hoop dat je er ook naar uitkijkt. Ik zeker wel, het is namelijk de verjaardag van mijn zoon, Menno. Ik heb nog kinderen die jong zijn en hij is de jongste en wordt 10 en dat gaan we dit weekend al vieren. Trouwens, het is dubbel feest voor hem, want een paar van zijn vriendjes komen vandaag al en blijven slapen. Hij kijkt er heel hard naar uit. Ik ook, denk ik. Zolang ze vlot in bed gaan, is het wat mij betreft allemaal goed. We gaan samen aftellen naar dat weekend. De vrijdag nog, en die zet je goed in met veel muziek hier bij Nostalgie Plus. Het beste uit 60s, 70s en 80s. En de komende minuten komen die van Kool & The Gang, dat leuke Fresh nog eens. En dit is al Blondie, met Heart of Glass.

0: Fresh van Cool and the Gang. Welk nummer mis jij nog op deze vrijdagochtend? Wat hoor jij graag en moet ik straks spelen? Het is het moment om het te laten weten via nostalgie.plus of WhatsApp. Straks dus een verzoek van de luisteraar en dus misschien wel van jou. Eerst een groep die zichzelf broers noemt, ondanks dat ze het niet zijn. De Doobie Brothers, Listen to the Music. En liefdesverdriet bij Los Bravos. Ze gebruiken daar een kleur voor om dat te beschrijven. En dat is zwart.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
4: Knaldi! Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate, natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Your Golden Years.

0: Black is Black. Dit was Los Bravos. Ja, fluitend je dag inzetten, dat doe je hier bij Nostalgie Plus. Iedere dag kan je nu en dan zo eens een nummer aanvragen. En dat heeft Dries uit Wommelgem ook gedaan. Dries, een goedemorgen.
1: Goedemorgen, Chip.
0: Dries, je bent aan het werken. Vertel eens, wat doe je van job?
1: Ik werk voor de christelijke mutualiteit.
0: Oké, en wat doe je daar?
1: Ik zorg voor de ziektebriefjes die jullie binnenbrengen aan een dokter. Ik zorg dat dat verwerkt wordt. En dan krijgen jullie geld terug.
0: Oké, goed. Leuke job, lijkt me dat. Fijn. Goed, en je hebt de nummer voorgesteld ook. Het is een hele verrassende geworden. Vertel eens wie en wat jij wil horen.
1: Ja, ik heb het nummer van Claude-Michel Schoenberg voorgesteld. Mes enfants, des enfants. Uh-huh. Ook voor ons papa. Ja. Die is ook al een tijdje overleden. Maar dat was een van zijn lievelingsnummers.
0: Oké.
1: Ik zou dan nog eens graag
0: Ja, een horen. Beetje de favoriete artiest dus van jouw papa, zo begrijp ik het, hè?
1: Ja, okay. Dat mag je zo omschrijven, ja.
0: Komt eraan. Les enfants de mes enfants. Prettige werkdag nog, Dries. En een fijn weekend nu ook al, hè?
1: Dankjewel.

Dat zat wel ver weg in mijn hoofd, maar leuk dat Dries er moest aan denken. Het favoriet van zijn papa, Claude-Michel Schoenberg, met Les Enfants, de Mésenfants. En dit is een hele mooie van Anne Murray, vind ik persoonlijk. Een mooie ballad, You Needed Me.

0: You Needed Me van Anne Murray. Leg je meest zomerse outfit maar al klaar voor volgende week. Want vanaf maandag wordt het opnieuw zomerweer met veel zon en temperaturen die in de loop van de week oplopen tot 30 graden. En wij vieren dat hier bij Nostalgie Plus met de Zomertop 500. Van maandag tot vrijdag een hele week lang de 500 grootste zomerclassics. En als je nog niet gestemd hebt, dan is dit het moment. Ga even naar nostalgie.plus. Kies je drie favorieten, je drie meest leuke zomerse ideeën. En als je nog wat suggestie nodig hebt, dan heb ik er eentje van Madonna voor je. La Isla Bonita over iets minder dan een minuut. En daarna ook nog Richie Valens met La Bamba.
1: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: De zomer van je leven.

Het was het moment om kusjes in het rond te gooien met La Bamba, de kuskusdans van Richie Valens. Op ieder Vlaams trouwfeest of bonte avond in de 60s of 70s is dit toch gespeeld. En dat moet wel La Bamba. Straks heb ik het over een strafrecord dat Michael Jackson vestigde in de zomer van 88. Eerst terug de dansvloer op met Anita Ward.

0: De stoere leren jas zat haar als gegoten, net als die gitaar natuurlijk. Paste prima ook bij haar Suzy Quatro. En If You Can't Give Me Love.
1: De zomer van je leven.
0: Heb jij nog herinneringen aan de zomer van 1988? Leuke zomerverhaal van op vakantie misschien wel. Denk eens erover na, die zomer van 88. Wat weet jij er nog van? Je mag het ook laten weten. Reageer en stuur een bericht via onze website nostalgie.plus of via WhatsApp op 0477-988. De hele dag lang nemen we jou mee terug naar de zomer van 1988. In natuurlijk ook nieuwsfeiten, in muziekverhalen, sport en dergelijke. Zo is bijvoorbeeld de zomer van 88 ja, ook wel de zomer van Michael Jackson. Hij brak namelijk het ene na het andere record dat jaar met zijn album Bad. Het meest indrukwekkend is wat hij in Thuisland Amerika voor elkaar kreeg, want daar slaagde hij erin om met 5 nummers uit Bad op de eerste plaats terecht te komen. En daar was tot dan toe niemand in geslaagd. Hij was de eerste solo-artiest met 5 nummer 1 singles uit 1 album. En dat waren I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror en als 5e ook nog Dirty Diana. Ook bij ons deed het album Bad trouwens uitzonderlijk goed. 3 nummer 1's in nummer 2 ook. Alleen Man in the Mirror scoorde iets minder met de 11e plaats. Allemaal dus in die bijzonder succesvolle zomer van 1988. Ik heb gekozen voor Dirty Diana, een donker nummer over verleiding, de druk en de gevaarlijke kant van bekend zijn. Michael Jackson die toont dat hij niet alleen een popster is, maar ook nog eens stevig kan rocken.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
1: Oh my god.
0: Zo dus.
1: Wow.
0: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Mannekes,
3: Bompie.
2: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
3: Tot en met maandag.
2: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
3: Met ons Gamma Plus kaart.
2: 25% op alle verf.
3: 25% op alle verf.
2: Allee, yes.
3: Dat is simpel.
2: Dat zeg ik toch.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
7: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
8: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
9: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
10: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
11: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
9: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
10: Oh, maar dat is correct.
12: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
13: Ik heb straks voor jou de Frank Sinatra van Frankrijk. En dan Charles Aznavour natuurlijk, maar eerst Dolly Parton met Jolene.
14: Your golden years, Nostalgie Plus.
13: Het is 10:00 en Bart van Langenhoven komt erbij met nieuws.
15: Goedemorgen. De bosbranden in Frankrijk blijven uitbreiden. In het zuidwesten, in de Gironde, zijn meer dan 400 mensen met de boot geëvacueerd vanaf Cap Ferret, omdat een bosbrand het schiereiland bedreigt. Dat bevestigt het stadsbestuur van Arcachon. Het vuur verwoest al bijna 9000 hectare natuur en bos. En de Franse president Macron die vraagt hulp aan de Europese Unie bij het blussen van die talrijke bosbranden in zijn land. 4 op de 5 sollicitanten willen op voorhand weten hoeveel loon ze krijgen. Dus werkgevers denken maar best eens goed na als er een toekomstige witte raaf voor hen zit, zegt HR-bedrijf Acerta. Want het blijft bij ons toch nog altijd een taboe over hoeveel precies je wilt verdienen. De helft van de werkgevers zwijgt als er naar het toekomstig loon wordt gevraagd. Toch verplicht Europa bedrijven om daar openlijk en eerlijk over te spreken. Zeker als potentiële nieuwe werknemers dat vragen tijdens een sollicitatiegesprek. En onze voetbalbond heeft een principeakkoord met de Nederlander Mark van Bommel om de nieuwe bondscoach te worden van de Rode Duivels, dat weet HLN. Van Bommel is 49 en trainde eerder Antwerp. Alleen de raad van bestuur van de voetbalbond moet de overeenkomst nog goedkeuren. Ook van Bommels assistenten zijn bekend. Het gaat om de Nederlander Boudewijn Zende, die onder meer speelde voor PSV Eindhoven, Barcelona en Liverpool. En de Vlaming Maarten Martens, ooit speler van Anderlecht en het Nederlandse AZ Alkmaar. Tegen de middag breekt de zon door, eerst aan zee, daarna in de rest van ons land. Maximaal rond 25, 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe, daarna gaat het regenen vanaf het westen, maximaal rond 23 graden.
13: Dankjewel Bart. Het gaat vlot onderweg. 1 file maar waarin je 5 minuten of langer stilstaat. En dat is zo op de A12 naar Antwerpen. Er komen 5 minuten bij tussen Aartselaar en Wilrijk.
16: De zomer van je leven.
17: Sebastian de Krop. Los

Formy Formidable, een icoon uit Frankrijk, Charles Aznavour. Frankrijk, ja, het land dat vandaag een tikkeltje meer oranje kleurt dan anders. Want in de Ronde van Frankrijk rijden de renners vandaag Alpe d'Huez op. En dat is algemeen toch bekend als, ja, de Oranjeberg, die waar alle Nederlanders tussen gelukkig ook wel heel wat Belgen staan. Vandaag een Alpenrit met aankomst op Alpe d'Huez. En ook morgen gaat de rit naar Alpe d'Huez. 2 dagen op rij dus. Naar verluidt hebben de wielerfans er vannacht al flink feest gevierd. Er zijn beelden opgedoken van, ja, echt wel een massa fans die daar nu al staan. En met toeters en luide aanmoedigingen alle mensen die met de fiets of de auto omhoog rijden verwelkomen. Het zal daar echt één groot feest worden. En hopelijk wordt het niet al te druk voor de renners. Dat zij er ook nog een beetje op hun gemak in kunnen passeren. En wie weet, laat Remco Evenepoel nog eens van zich horen vandaag op Alpe d'Huez. Ik hoop het alvast, maar we zullen zien wat het wordt natuurlijk. Hè. Het is bijna 10:10. Jij luistert Nostalgie Plus met Gloria Estefan zo. Na The Rolling Stones, een Angie.

0: Je heupen draaien over uren en het is nog maar 10:15. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you. De muziek zorgt ook voor vakantiegevoel, maar je hebt ook plaatsen waar je dat gevoel meteen krijgt. In onze luchthaven, Brussels Airport, is er zo één. Vraag maar onze reporter Ellen Petrie. Ze staat daar iedere dag voor ons, ook vandaag weer. En straks gaan we er een eerste keer naartoe. Eerst Boudewijn de Groot, die graag een vlinder zou zijn. En Roger Glover met een classic over een kikker.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Your golden years. Nostalgie Plus.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: zijn.
1: Verdronken vlinder van Boudewijn de Groot. Zondag weten we wie de ronde van Frankrijk wint. Tadej Pogacar wellicht wel. Ik heb straks een van ABBA voor hem. En ook al Chocolate, You Sexy Thing.
2: Ribbe de Bie met Petri.
1: Iedere dag gaan we hier bij Nostalgie Plus richting onze luchthaven om verhalen te sprokkelen daar op die toch wel indrukwekkende vloer. Want dat is een gebouw, dat is een domein, daar komen zoveel mensen samen. En reporter Ellen Petri is daar voor ons iedere dag. En ja, op Brussels Airport zijn er ook plaatsen waar niet iedereen mag komen. Ellen, waar sta je ergens?
3: Ja, momenteel sta ik hier in een kamer met echt de raarste dingen. Een bench, valiezen, parfums, gieten. Wie ben jij en wat doe ik hier?
4: Ja, wat doe jij hier? Ik ben de welkomcentrummanager van Brussels Airport. En ik ben verantwoordelijk voor onder andere de Lost and Found op Brussels Airport. Hier worden massa's achtergelaten goederen worden hier binnengebracht. En hopelijk daarna geretourneerd naar hun eigenaar.
3: Ja, maar het is echt zot. Hè? Er zijn hier allemaal bakken, zoals ik zie. We zien hier van alles. Een bench, buggies, valiezen. Maar mensen spelen gewoon alles kwijt.
4: Mensen spelen de meest ongelofelijke dingen kwijt. Hè. Dat gaat hier van valse tanden tot pruiken, tot wimpersets. Alles kan.
3: Maar dit kan toch niet? Ook een buggy. Waar is dat kind dan ondertussen ook kwijt? Of zo?
4: Maar ik hoop gewoon bij zijn ouders. Ja.
3: Veel zonnebrillen zie ik hier. Juwelen. Horloges. GSM-toestellen.
4: Ja, het is natuurlijk, de meeste spullen worden achtergelaten aan de screening in de connector bij ons. De veiligheidsscreening waar de mensen hun horloges uitdoen, hun riemen uitdoen. Heel vaak is daar zo toch een klein stressmomentje en vergeten mensen gewoon die dingen terug mee te pakken nadien. Hè.
3: Iemand is iets kwijt op de luchthaven, wat moeten zij doen?
4: Het beste dat je kan doen is naar de Brussels Airport website gaan, daar het Lost and Found formulier invullen. En dan is het afwachten. Hè. Begin vooral niet ook nog te bellen of zo. Wacht af op reactie. En als wij jouw voorwerp gevonden hebben, dan gaan we u zo snel mogelijk contacteren om het terug te bezorgen.
3: Dus daar kunnen we wel een paar dagen overgaan. Hoe lang worden die spullen hier bewaard?
4: Ja, dus ze blijven 6 maanden hier op de luchthaven staan. Dus mensen hebben tijd om erachter te komen dat ze iets kwijt zijn gespeeld. Ja.
3: En na die 6 maanden, wat gebeurt er dan met die spullen?
4: Dat hangt er een beetje vanaf over welke spullen het gaat. Hè. Dus we geven heel veel aan goede doelen. Achtergelaten laptops en zo gaan naar ons, een van onze goede doelenpartners. En die worden dan een tweede leven gegeven. Er zijn ook dingen die naar een veiling gaan, maar dat is wel de minderheid. De volle drankflessen bijvoorbeeld, die gaan rechtstreeks naar de goede doelen hier rond de luchthaven. Hè, dus naar OCMW's en zo, zodat die dat daar ook aan de mensen kunnen geven.
3: Okay, ik denk dat heel veel mensen er hier iets aan gaan hebben, want er is ook heel veel verloren gegaan. Dankjewel, Gieten.
2: Nostalgie Plus. We'll be right back.

0: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen.
1: Your

0: dit jou ook al zin krijgen in het weekend? Een nummer dat rustig verder kabbelt. Ideaal voor een lazy ochtend. Rustig om buiten. Even buiten op het terras boek lezen. En zo de tijd langzaam laten verder tikken. Ziet al helemaal zitten. Billy Paul, me en Mrs. Jones. Een rustig weekend. Dat is het belangrijkste dat je uitgerust bent voor maandag. Want dan start de zomertop 500. Als je nog moet stemmen, misschien zijn de mama's en de papa's wel iets voor je.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi.
2: Franse en Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlova.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: De zomer van je leven.

0: Casey and the Sunshine Band, so That's the Way. En ook Boy George.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag bij Nostalgie Plus een hele dag de aandacht voor de zomer van 1988. Goederen uit Antwerpen reageert en stuurt dat 88 het jaar is waarin ze getrouwd is. En die zomer was gevuld met bezoekjes aan onder andere de Waalse tantes en onkels van mijn toekomstige man, schrijft ze. Hopelijk heb jij ook goede herinneringen aan de zomer van 1988. Wat gebeurde die zomer? We bekijken het uur na uur en ik wil het dit uur hebben over John Messis, de bekende Vlaamse krachtpatser en tandacrobaat. Hij overleed namelijk op 12 juli 1988. Messis was een bijzonder figuur, hè, die zich specialiseerde in het plooien van ijzer met zijn gebit. Hij haalde allerlei stunts uit waarbij zijn gebit nodig was. Bijvoorbeeld auto's optillen, treinen voortrekken of zelfs helikopters tegenhouden. Alles was mogelijk. En ja, John Messis heeft op die manier verschillende keren het Guinness of World Records boek gehaald. Een heel bijzonder figuur. Hij werd maar 48 en overleed wellicht begraven in Gent. Op een begraafplaats in de deelgemeente Gentbrugge. En zijn grafsteen is ook wel bijzonder, want dat is versierd met een door hem geplooid bandijzer. Voilà, de zomer van 1988, even muzikaal kijken. Dat was de zomer onder andere ook van de hit Pamela van Toto. Een hele mooie rockballad met die typische 80s sound. Dit is het, Pamela van Toto.

0: Het was zijn eerste en meteen ook grootste solo succes na Culture Club, Boy George met Everything I Own. Ik ga plaatsmaken, niet voor iemand die ongelooflijke haast heeft, maar wel voor iemand die een lading aan leuke platen mee heeft. Dat is Domi in de zomer van je leven vanaf 11 uur. Veel plezier, een fijn weekend ook al. En ik heb opzij nog van Herman van Veen.
1: Opzij, opzij, opzij.

0: Zeg dat, Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspies.
1: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hey, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
1: Oh. Ja! Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes. Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
8: Mannekes, luister, het is simpel. Tot en met maandag.
9: Tot en met maandag.
8: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
9: Met ons Gamma Plus kaart.
8: 25% op alle verf.
9: 25% op alle verf.
8: Allegas.
9: Dat is simpel.
8: Dat zeg ik toch.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma. Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
13: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
14: Goedemorgen, de zomer gaat flink vooruit. Het is alweer 24 juli en tot 3 uur vanmiddag zit ik in je radio met de lekkerste zomerse muziek. Straks The Fifth Dimension, Up, Up and Away. En ik ga zo meteen beginnen met Earth, Wind and Fire.
15: Your golden years, nostalgie plus.
14: Maar eerst maken we natuurlijk tijd voor het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, we beginnen met de Waalse verdwijningszaak van een vader en zijn zoontje. Zelfvermiste personen kregen al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Tim Meo, het jongetje van 5 en zijn vader Brian. Die zijn bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onne, in de provincie Namen is dat, in Wallonië. Politie vond hun auto enkele dagen later terug, maar van de vader en zijn zoontje geen spoors. Agenten gaan nu al die tips verder onderzoeken. De Europese landen krijgen binnenkort nieuwe bankbriefjes en iedereen mag het ontwerp mee kiezen. De Europese Centrale Bank lanceert 10 mogelijke ontwerpen met 2 thema's. Bekende mensen, zoals componist Ludwig van Beethoven, wetenschapster Marie Curie of architect-uitvinder Leonardo da Vinci. Of vogels, zoals de ooievaar, de bijeneter en de ijsvogel, maar ook rivieren. En je kan zelf eens gaan kijken op de website van de Europese Centrale Bank en stemmen tot eind september. En eind dit jaar valt dan de beslissing over die nieuwe bankbriefjes. En in de Ronde van Frankrijk feesten duizenden wielerfans sinds afgelopen nacht op Alpe d'Huez nog voor de renners vanmiddag de legendarische berg beklimmen. Ook al laat de Franse politie sinds gisteren alleen nog maar voetgangers en fietsers toe. Het wordt vandaag en morgen sowieso een spektakel, want Alpe d'Huez dat staat bekend als een gekkenhuis tijdens de Tour. Remco Evenepoel en Tadej Pogacar, de rest van het peloton, kijken er ook wel naar uit. Maar een beetje met knikkende knieën, met al die wielergekken. Kijken dus vanmiddag. De zon die breekt stilaan overal door. Eerst nog aan zee, daarna in de rest van ons land. Maximaal rond 25, 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. En zondag neemt de bewolking snel toe. Daarna gaat het regenen vanaf het westen en maximaal rond 23 graden.
17: De zomer van je leven.
18: Domi Krommen.

op en top positiviteit met deze van The Fifth Dimension 1967. We bevonden ons midden in the Summer of Love, Up, Up and Away hier bij Nostalgie Plus. Met straks het grootste commerciële succes van David Bowie, dat haalde hij in 1983 met Let's Dance. Nu eerst een doorleefde, rauwe stem, de stem van Marianne Faithfull.

Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
3: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
2: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
3: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
2: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
3: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
4: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
5: De zomer van je leven.

0: op het toppunt van hun kunnen. Echt betoverend opgebouwd. Deze 10cc, I'm Not In Love. En straks een echte zomerse classic die je misschien wel kan gaan stemmen in onze zomertop 500 volgende week hier bij Nostalgie Plus. Ricci e Poveri komt eraan.
1: Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen. Your Golden.

de glam rock van The Sweets en blockbuster bij Nostalgie Plus. Vanaf maandag kun je hier een hele week lang genieten van de zomer top 500. Stemmen daarvoor zijn nog altijd welkom via onze website nostalgie.plus. Kies er je favorieten uit en laten ons weten en volgende week zeker luisteren. Mannen die een patent hadden op zomerse liedjes waren de Beach Boys. Ik draai ze zo meteen nog een keertje met I Get Around.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
0: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavloven.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar... Kruidvat.

0: De zomer van je leven.
1: Rob de Nijs met zijn grote zomerhit uit 1977. Het werd zomer. Vandaag zetten we de zomer van 1988 in de kijker. Met Rob de Nijs zaten we in Nederland. En Nederland vierde feest in die zomer. Want op 25 juni kleurde heel Nederland oranje dankzij een kopbal van Ruud Gullit. En een iconische uithaal van Marco van Basten won het Nederlands elftal de EK-finale in München met 2-0 van de Sovjet-Unie. In Nederland barstte een volksfeest los met als hoogtepunt de historische rondvaart door de Amsterdamse grachten. Allemaal in de zomer van 1988, toen we op de radio konden genieten van dit leuke liedje van Mika Paris, My One Temptation.

van de hand van Pete Seeger, die de tekst haalde uit het Bijbelboek De Prediker, door de Byrds in 1965 omgetoverd tot een ultieme folkrock volkslied van de jaren 60. Deze Turn, Turn, Turn. We gaan stilletjes aan op naar het nieuws van 12 uur. Doen we met de Ritchie Family. Hier is The Best Disco in Town. It's my

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh cool!
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weer een middagske maakrie voor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
4: Echt?
5: Echt waar?
3: Maakrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.
6: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
7: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
8: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus met straks Michel en vacances. Dit uur hoor je een eigenzinnige keuze van hem en Kiss zo meteen. Want ik ga beginnen met I Was Made for Loving You. Maar eerst tijd voor het middagnieuws. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het zuiden en zuidwesten van Frankrijk staan in brand. Dat gevoel krijg je als je die laatste bosbranden ziet in de regio rond Bordeaux en in Arcachon in de Gironde, waar bosbranden het schiereiland Cap Ferret bedreigen. 40.000 mensen zijn al geëvacueerd en het vuur verwoestte al meer dan 10.000 hectare natuur. De Franse binnenlandminister Nunez spreekt van de grootste branden deze zomer. Voorlopig vielen er geen slachtoffers, maar de vlammen legden in Arcachon al minstens 50 huizen in de as. En Franse weervoorspellers verwachten vanaf volgende week woensdag een vierde hittegolf, nooit eerder gezien sinds de start van de metingen daar in Frankrijk. Dan nog voetbal. In Duitsland is Jürgen Klopp de nieuwe bondscoach van het nationale elftal. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die na het teleurstellende WK in de VS, Canada en Mexico mocht vertrekken. Duitsland verloor daar in de 16e finales van Paraguay. De nieuwe bondscoach Jürgen Klopp trainde eerder Borussia Dortmund en Liverpool. Hij tekende een contract tot en met het WK van 2030. Eind september en begin oktober staat Klopp voor zijn vuurdoop bij de mannschaft met de duels tegen Nederland, Griekenland en Servië in de Nations League. En de Europese landen krijgen binnenkort nieuwe bankbriefjes en iedereen mag het ontwerp mee kiezen. De Europese Centrale Bank lanceert 10 mogelijke ontwerpen met 2 thema's. Bekende mensen, zoals componist Ludwig van Beethoven, wetenschapster Marie Curie of architect-uitvinder Leonardo da Vinci. Of vogels, zoals de ooievaar, bijeneter en de ijsvogel en ook rivieren. Je kan zelf eens gaan kijken op de website van de Europese Centrale Bank en stemmen tot eind september. En dit jaar valt dan de beslissing rond die nieuwe bankbriefjes in Europa. Veel zon deze namiddag en vanavond, maximaal rond 25, 26 graden. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar het blijft meestal droog bij 24 tot 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe, daarna gaat het regenen vanaf het westen. In de namiddag ook opklaringen en buien, maximaal rond 23 graden. En maandag is het bewolkt met enkele buien en tot 24 graden.
10: Van je leven.
11: Domie Krommen.

van The Rolling Stones, geschreven door Mick Jagger en Keith Richards. En ook een hit in 1966 voor Chris Farlow, deze Out of Time. Stemmen voor onze zomertop 500 kan nog altijd via onze website nostalgie.plus. Een stem bijvoorbeeld voor Wes en Alani. Die ga ik zo meteen nog een keertje voor je draaien. Nu eerst Neil Diamond.

0: twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Knaldi!
1: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en

Het verhaal van Lola en Tony, allebei werkzaam in de Copacabana at de Copa Barry Manilow bij Nostalgie Plus. Met Michel gaan we straks en vacances en daarvoor trekken we naar Saint-Tropez. De Cats staan klaar met One Way Wind en dit was een grote hit in 1968 voor Barry Ryan.

0: Follet en vacances.
1: Vandaag gaan we swingen in de Bibelots. Dat was in de jaren 60 een hippe danstempel en ook een hotel in Saint-Tropez. Dat kwam in beeld in een populaire Franse komedie van 64, Le Gendarme de Saint-Tropez. En zo geraakte dit liedje ingeburgerd.

je denkt er niet meteen Louis de Funès bij, hè? Dat was de ster van de film die hiermee zijn eerste kaskraker haalde in de bioscoop. Goed voor meer dan 6 miljoen bezoekers in 1964. Niet de Funès, maar zijn dochter, Nicole Cruchot, vertolkt door actrice Geneviève Gras, stond te dansen op Do You Saint-Tropez, maar ze zong het ook. Raymond Lefebvre, beroemd orkestleider in Frankrijk, schreef af en toe ook filmmuziek. Bijna uitsluitend voor comedies van Louis de Funès. Perfecte zon, zee, strandmuziek, echte jij-jij-muziek, toen erg in de mode. En Louis de Funès hield ook van jazz en swingende moderne muziek en wou dat hij te horen was in al zijn films. Geneviève Gras zong ook in de volgende gendarmefilm een liedje en kreeg een grotere rol in de best uit de reeks nummer 3, Le Gendarme se marie. Saint-Tropez, het is al lang niet meer de badplaats van toen in de gendarmefilms, maar we draaien de klok meer dan 60 jaar terug. Volgende week hoor je me niet, dan is er de zomer top 500 en in feite hoort deze daarin een ereplaats te krijgen. Do you, Saint-Tropez, Raymond Lefebvre en Geneviève Gras.

Iedere dag presenteert Michel in En Vacances een eigenzinnige keuze. En met deze zaten we in de filmmuziek. Raymond Lefevre en Saint-Tropez hier bij Nostalgie Plus. Nog meer zomerse klanken, dat hoort erbij bij de zomer van Nostalgie Plus. Sergio Mendes en Brazil, 66 zometeen, Masquerada. Nu eerst Diana Ross. En een productie van Nile Rodgers en Bernard Edwards die ze inschakelden voor Upside Down.

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Your golden years. Nostalgie.

0: van Andrew Gold. Een van zijn grote hits in 1978. Dat was Never Let Her Slip Away.
1: De zomer van je leven.
0: En daarvoor duiken we vandaag in de zomer van 1988. De zomer waarbij op 28 augustus tijdens een grote vliegshow op de Amerikaanse luchtmachtbasis in Ramstein in West-Duitsland drie straaljagers botsen van het Italiaanse demonstratieteam. Een van de toestellen stortte neer in het publiek. Dat drama kostte aan 70 mensen het leven en wordt gezien als een van de ergste rampen ooit op een vliegshow. Gebeurde allemaal op 28 augustus 1988. Maar we zoeken wat meer positiviteit in de muziek van die zomer met Whitney Houston.
2: Stop.

De Ierse troubadour met droge humor, een petje en een scherp observatievermogen. En dit was een van zijn eerste hits in 1972 voor Gilbert O'Sullivan, dat was Matrimony. En nu zoeken we de classics op met een gouden randje, met de Moody Blues.

En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De vrijdag gaat goed voorbij met al die lekkere muziek. Straks Gilbert, Montagnier, Les Sunlight, Des Tropiques en zometeen Creedence Clearwater Revival. Your golden years. Nostalgie. Weer tijd voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het sociale mediaplatform TikTok beschermt minderjarigen te weinig, dat zegt de Europese Commissie. De standaardinstellingen van accounts van kinderen op TikTok zijn niet veilig genoeg. Ze kunnen hun account openbaar maken waardoor hun video's zichtbaar zijn voor iedereen. En zelfs als jongeren kiezen voor een privéaccount, kan je ze te makkelijk vinden. TikTok moet die instellingen aanpassen, anders riskeert het een boete van 6% van een wereldwijde jaaromzet. De brandweer in Brussel blijft staken, al voor de vierde dag op rij. Slechts 20% van het personeel werkt. Nochtans keurde de Brusselse regering gisteren wel enkele maatregelen goed om tegemoet te komen aan hun eisen. De brandweer krijgt extra personeel en geld. Maar de maatregelen zijn niet concreet genoeg, zeggen de vakbonden. En ze lossen de huidige problemen niet op. Minister-president De Liez vraagt de brandweer om hun verantwoordelijkheid toch te nemen. En dan nog voetbal. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die moest vertrekken na teleurstellende WK. Duitsland verloor in de 16e finales van Paraguay. De nieuwe bondscoach Jurgen Klopp is 59 en trainde eerder Borussia Dortmund en Liverpool. Hij tekende een contract tot en met het WK van 2030. Stilaan meer opklaringen en zon met maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we eerst veel zon, daarna meer wolken, maar het blijft wel meestal droog tot 28 graden. Zondag wisselvallig met opklaringen, maar ook buien en 23 graden. En ook maandag nog bewolkt met enkele buien. Daarna genieten we weer volop van het zomerweer.
4: De zomer van je leven.
5: Domi Krommen.

schakelde die Didier Barbelivien in en het leverde Gilbert Montagnier in 1984 een ultieme zomerclassic op die de dansvloeren vulde in die zomer. Dat was Les Sunlights des Tropiques. Down in the Boondocks, daarmee keren we zometeen terug naar 1965 hier in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Nu eerst deze classic van America.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mannekes,
9: Pompie.
8: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
9: Tot en met maandag.
8: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
9: Met ons Gamma Plus kaart.
8: 25% op alle verf.
9: 25% op alle verf.
8: Allegas.
9: Dat is simpel.
8: Dat zeg ik toch.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
13: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
14: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
13: Echt?
14: Echt waar?
12: Makri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makri.be. Nu solde bij Makri.
15: De zomer van je leven.

Het allereerste nummer waarin Barry Gibb zijn iconische falsetstem bovenhaalde. Het was de gouden greep en die het handelsmerk van de groep werd vanaf dat moment in al die disco classics. You Should Be Dancing van The Bee Gees. Met Johnny Nash, Tears on My Pillow, die heb ik zo meteen voor je klaarstaan. Na deze iconische hit uit 1984, de soundtrack van een nieuwe generatie. Love is a Battlefield van Pat Benatar.

De Amerikaan wist de wereld al te verblijden met I Can See Clearly Now. In 1975 nam hij dit nummer op in de legendarische Federal Studios in Kingston. Johnny Nash uit Amerika met Tears on My Pillow. Lekkere reggae-klanken hier bij Nostalgie Plus. Met nog meer reggae zometeen. June Lodge, More Than I Can Say. Cover van die hits van Leo Sayer. Nu eerst de discotonen opzoeken met Sylvester. You Make Me Feel Mighty Real.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
4: Joehoe!
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
0: De zomer van je leven.

0: Herman Brood en His Wild Romance 1978. Was dit een grote hit en maakte die echt indruk mee met Saturday Night.
1: De zomer van je leven.
0: We focussen vandaag op de zomer van 1988. De zomer waarin in Moskou eind juni een historische conferentie plaatsvond van de communistische partij. Mikhail Gorbachev die drukte hier ingrijpende politieke en economische hervormingen door, wat het begin inluidde van het einde van de Koude Oorlog. Je weet wel, die begrippen glasnost en perestroika zou leiden dus tot het einde van de Koude Oorlog en de val van de Sovjet-Unie. En Bruce Springsteen was er die zomer met een nieuw album, Tunnel of Love. En dit was één van de hits daarop. Tougher than the rest.

De speelse parodie op Lucy in the Sky with Diamonds van de Beatles. Door John Fred, de hitparade ingezongen in 1968. Judy in the Skies with Glasses. Robert Palmer en UB40 die hadden een toffe samenwerking in 1990. Met een cover van een nummer van Bob Dylan. I'll Be Your Baby Tonight. Die staat er aan te komen na Leo Sayer.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomerzolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
5: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
5: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
5: 25% op alle verf.
3: Allee, gast.
5: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
9: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
10: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
12: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
11: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
12: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
13: Zometeen de titelsong van de film Midnight Cowboy, Everybody's Talking van Nielsen en de Jacksons staan al klaar met Shake Your Body.
14: Your golden years.
13: En zo is het 2 uur tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. Het parquet van Antwerpen wil 2 verdachten van de moord op Heidi de Schepper voor het Hof van Assise brengen. Dat blijkt uit de eindvordering, nu het onderzoek naar de moord op de jonge vrouw is afgerond. 16 jaar geleden verdween de vrouw van 26 uit Balen. Pas in 2024 kwam haar verdwijning aan het licht. Er werden 3 verdachten opgepakt voor moord, onder wie haar toenmalige partner. De politie heeft haar lichaam wel nooit gevonden. Volgens het parquet zijn er genoeg bewijzen om de ex-partner en een vriend van hem voor het Hof van Assise te brengen. Voor een derde verdachte zijn er te weinig bezwaren. De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid na de steekpartij op de Gentse feesten afgelopen maandag. 2 mannen vielen daar 2 anderen aan met een mes. Een jongen van 19 raakte zwaar gewond. Hij is intussen wel niet meer in levensgevaar. De politie heeft 2 foto's van de verdachte verspreid. 1 van hen is duidelijk herkenbaar. Mogelijk is er ook nog een link met een vechtpartij een dag eerder. En een primeur voor Oekraïne. Een F-16 heeft voor het eerst een Russische straaljager neergehaald in een luchtgevecht. Dat bevestigt de Amerikaanse generaal in de Senaat. Het gebeurde al begin deze maand. De Oekraïnse F-16's werden vooral ingezet tegen Russische drone- en kruisraketten. Dat het nu ook succesvol een Russisch gevechtsvliegtuig kan neerhalen, toont dat de Oekraïnse luchtverdediging sterk evolueert, zegt de generaal. Stilaan meer opklaringen en zon met maximaten rond 26 graden. Morgen krijgen we eerst veel zon, daarna meer wolken, maar het blijft wel meestal droog tot 28 graden. Zondag wisselvallig met opklaringen, maar ook buien en 23 graden. Ook maandag nog bewolkt met enkele buien. Daarna genieten we weer volop van het zomerweer.
16: Zomer van je leven.
17: Domi Krommen.

0: aan het begin van de film Midnight Cowboy, met onder andere Dustin Hoffman in de hoofdrol, Nilsson en Everybody's Talking. Zomerse muziek hier bij Nostalgie Plus. Volgende week zijn we er vol van, want dan hebben we de zomertop 500 hier. En daarvoor kan je nog gaan stemmen op onze website nostalgie.plus. Kan je bijvoorbeeld stemmen op Ryan Paris met Dolce Vita. Die staat voor je klaar na deze van Lou Reed.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

Een van de meest iconische regels uit de Nederlandse popmuziek. Hoe sterk is de eenzame fietser? Een liedje uit 1973 van Boudewijn de Groot, vernoemd naar zijn pasgeboren zoon Jim de Groot. Jimmy dus, hier bij Nostalgie Plus. We blijven in Nederland zometeen met Lucifer. Het was een band waar de presentator Henny Huisman drummer bij was. House for Sale komt eraan na de Motown Classic van Stevie Wonder.

dankzij de productie van Hans Vermeulen, die er een echte classic van maakte. Mede dankzij de zang van de zangeres Margriet Hesshuis natuurlijk. Uit Nederland, Lucifer met House for Sale. De zomer die klinkt extra lekker als ik Julio Iglesias draai hier bij Nostalgie Plus. Ga ik zo meteen doen met Gero na

even zomers als een ijsje met vier bollen en wat discobolletjes erbij. Julio Iglesias, Quiero, je kan hem stemmen in onze zomerhit Top 500. Volgende week te beluisteren bij Nostalgie Plus. Stemmen daarvoor kan je nog altijd via onze website nostalgie.plus. Pilot zometeen met Magic. Nu eerst deze superclassic van Don McLean. Hier is American Pie.

0: badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Your golden.

0: De zomer van je leven.
1: Met de zomer van 1988 vandaag. Met een hit in de bioscopen op dat moment. Een spectaculaire mix tussen getekende cartoons en echte acteurs. Met een gigantische bioscoophit. Ik heb het uiteraard over de film Who Framed Roger Rabbit. En het was ook de zomer van het Nelson Mandela Birthday Tribute. Op 11 juni keken maar liefst 600 miljoen mensen wereldwijd naar een marathonconcert vanuit Wembley in Londen. Met artiesten als Whitney Houston, Dire Straits, Sting en een superjonge Tracy Chapman. Om aandacht te vragen voor de vrijlating van de toen nog steeds gevangen zittende Nelson Mandela. Dat was de zomer van 1988, waar deze zangeres een grote hit had met Circle in the Sand. Hier is Belinda Carlisle.

Madcloud en Substitute. En daarvoor uit de zomer van 1988. Circle in the Sand. Straks nog meer aandacht voor die zomer hier bij Nostalgie Plus. Met nu nog Kid Creole en de Coconuts en Stool Pigeon.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
2: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
2: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: Hele goede middag. Nostalgie Plus serveert je zometeen muziek van de Miami Sound Machine, Dr. Hook en Yellow River van Christy. Your golden years. Nostalgie Plus. Eerst het nieuws van 3 uur en krijgen we van Fraukje Kallion. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het is officieel. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Dat heeft de Voetbalbond bevestigd, nu ook de Raad van Bestuur de nieuwe bondscoach heeft goedgekeurd. Van Bommel tekent een contract tot en met het EK van 2028. Hij volgt Rudy Garcia op, die onze Duivels naar de kwartfinales op het WK loodste, maar zijn contract werd niet verlengd. Van Bommel is 49. Hij schreef 3 jaar geleden nog geschiedenis met Antwerp door zowel de beker als de landstitel te winnen. Het parket van Antwerpen wil 2 verdachten van de moord op Heidi de Schepper voor het Hof van Assise brengen. 16 jaar geleden verdween de vrouw van 26 uit Balen. Pas in 2024 kwam haar verdwijning aan het licht. Er werden 3 verdachten opgepakt voor moord, onder wie haar toenmalige partner. De politie heeft haar lichaam nooit gevonden. Volgens het parket zijn er genoeg bewijzen om de ex-partner en een vriend van hem voor het Hof van Assise te brengen. Voor een 3e verdachte zijn er te weinig bezwaren. Het sociale mediaplatform TikTok beschermt minderjarigen te weinig, dat zegt de Europese Commissie. De standaardinstellingen van accounts van kinderen op TikTok zijn niet veilig genoeg. Ze kunnen hun account openbaar maken, waardoor hun video's zichtbaar zijn voor iedereen. En zelfs als jongeren kiezen voor een privéaccount, kan je ze te makkelijk vinden. TikTok moet die instellingen aanpassen, anders riskeert het een boete van 6% van een wereldwijde jaaromzet. Stilaan meer opklaringen en zon met maxima rond 26 graden. Morgen krijgen we eerst veel zon, daarna meer wolken, maar het blijft wel meestal droog tot 28 graden. Zondag wisselvallig met opklaringen, maar ook buien en 23 graden. En ook maandag nog bewolkt met enkele buien, maar daarna genieten we weer volop van zomerweer.
5: Dankjewel, Fraukje. Op de E313 Leuven-Antwerpen verlies je 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En op de Brusselse Buitenring ook 20 minuten van Wezenbeek-Oppum tot Diegem. R1 Antwerpen-Nederland dan een kwartier van Antwerpen-Centrum tot in Deurne.
7: De zomer van je leven.
8: Leen de Marais.

0: Op reis langs de Yellow River samen met Christine.
1: De zomer van je leven.
0: En terwijl de coureurs de Alpen trotseren, door een zee van mensen alweer. En god, al die mensen met die vlaggen en die lopen maar mee en die willen zich interessant maken. Ik kan er eigenlijk nauwelijks naar kijken. Dat is angstaanjagend, vind ik. Enfin, Pogacar die wil graag Alpe d'Huez op zijn palmares schrijven vandaag. Remco die wil ook stand houden natuurlijk. En wij doen mee. Wij houden ook stand en we doen dat met de middelen die wij hebben. En muziek, altijd muziek. De beste muziek uit de 60s, 70s en 80s. Terwijl we in een rechte lijn het weekend ingaan. Hoe ziet dat weekend van jou eruit? Rustig? Of misschien wel valiezen pakken om met vakantie te vertrekken? Wel, wat het ook is, de soundtrack komt altijd van bij ons. Een zeer goede middag met een stralende zon die we binnenhalen met de Miami Sound Machine. En daarna het verhaal van de moeder van Sylvia. Welkom bij de vrijdagnamiddag op Nostalgie Plus.

De moeder van Sylvia die de boodschappen moet overbrengen. Moeders, hè. Dat is zo'n soort passepartout in het leven. Je kan ze inzetten blijkbaar voor van alles en nog wat. En dat liefde een haardroger is, dat dachten ze blijkbaar in de 60s. Love is like a heatwave. Martha Reeves en de Vandellas.

0: Love is like a heatwave, Martha Reeves en de Vandellas. En zometeen Dave Edmonds, die zijn oor te luisteren legt als de meisjes aan het kwabbelen zijn in Girls Pop.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner

0: De haan in het kiekekot, zo is hij, of zo, dat zingt hij tenminste, zoiets, enfin, zo versta ik het. Dave Edmunds en Girls Talk.
1: Rue de Bie met Petrie.
0: En zometeen Ellen Petrie met haar Girls Talk. Ja, Ellen kan dat als geen ander, hè. Leuke gesprekjes aanknopen met vertrekkende of aankomende reizigers op Zaventem. Jongens of meisjes, het maakt daar niet uit, dat is voor zometeen. Eerst dit meisje hier, Kylie Minogue.

0: Geen treinstation voor Ellen Petri, wel onze nationale luchthaven. En natuurlijk lukt het Ellen om een enthousiaste reiziger aan het praten te krijgen. Wat hadden we gedacht? Zelfs als ze een lange vlucht voor de boeg hebben vanuit de vertrekhal van Zaventem. Ellen, ga je gang.
1: Dag meneer.
2: Hallo.
1: Hallo. Jij bent hier... Oh, hier een toffe jongen zeg. Hallo, wie ben jij?
3: Ik ben Bos. Daar is mijn broer. En dat is mijn papa en dat is mijn mama.
1: Zeg, en zijn jij de reisleider?
3: Nee.
1: Maar naar waar gaat hij?
3: Bangkok.
2: Ja, een paar weken naar Thailand.
1: Een paar weken echt, ja.
2: Ja, we gaan dat eens verkennen.
1: Ben jij er klaar voor, Bos?
3: Yep.
1: Kun jij je daar iets bij voorstellen?
3: Ik kan zo een soort tempels voorstellen. Omdat ik heb een paar boeken gezien over Thailand en... daarin waren er ook zo tempels en zo. Mm-hmm.
1: Dus educatief zijn jullie er wel mee bezig om die een beetje informatie te geven van we gaan naar Thailand, dit en dat gaan we zien, dit is de cultuur?
2: Ja, ja. We reizen om te leren. Hè. Dus het begint al in het treinstation waar we proberen de kinderen uit te leggen hoe vind ik de juiste trein, het juiste spoor, waar moet ik zijn. En ook in de luchthaven proberen we ze te leren. Ja, waar moet ik inchecken, hoe moet ik gaan, wat mag er niet. Ja, dan zien ze waarom dat belangrijk is om te leren lezen, schrijven en rekenen.
1: Okay.
2: Dat is voor zo'n dingen om de weg te vinden in het leven. Hè. Dus ja... Vinden dat wel belangrijk.
1: Doe je dat omdat je dat zelf misschien gemist hebt van thuis uit? Of ben je net zo opgevoed?
2: Ah ja, nee. Ik ben pas heel laat beginnen reizen. We zijn met 8 kinderen thuis. Dus ja, we deden geen vliegtuigreizen. Hè. Dat was een beetje te duur. Hè. Ja. Dus
1: het is eigenlijk ook samen met de kinderen ontdekken.
2: Ja, ja. Ontdekken en leren. En ja, heel de wereld afreizen op den duur, hè.
1: Is dat iets dat je als papa hebt van ik wil met mijn kinderen de hele wereld afreizen?
2: Ja, we proberen alle landen te doen.
1: En is dat dan in je hoofd een reis totdat ze 18 zijn? Of maakt dat niet uit? Dat kan nog veel, veel langer meegaan.
2: Hopelijk hebben ze nog zin om met ons mee te reizen totdat we oud zijn.
1: Maar ik denk het wel. Ik zou graag met jullie willen meereizen in ieder geval. Bos, naar waar moeten jullie nu?
3: We moeten door de security en dan zijn we denk ik in het vliegtuig.
1: Ja, rechtdoor.
3: Yep.
1: Heel goed, doe jij goed. Voilà, follow the leader.
4: Nostalgie Plus.

oefening in de Italiaanse verleden tijd is deze song. Ik ben er gek op. Il ragazzo della Via Gluck. Zo nostalgisch. Adriano Celentano, een paar Italiaanse songs in de zomer. Top 500. Dat mag, wat zeg ik. Dat moet eigenlijk. Je hebt nog even de tijd om te stemmen om er dan maandag om 11 uur aan te beginnen. En dan zijn we vertrokken voor 5 dagen in een opperzomerse sfeer. Dat voor 5 dagen lang hier bij Nostalgie Plus. Stemmen op Via Gluck kan op onze site nostalgie.plus.

vijftallig, hè? Crystal Gayle, Don't It Make My Brown Eyes Blue. Iets minder lieftallig, maar het valt nog mee. Op de E40 Luik-Brussel verlies je 35 minuten van Sterrebeek tot Kraaijnem. Daar is wel een ongeval gebeurd. Op de R1 Antwerpen-Gent een kwartier verlies van Berchem tot de Kennedy-tunnel door een defect voertuig. Op de E313 Lumme-Antwerpen 10 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. Op de Brusselse buitenring ook 10 minuten van Wezenbeek-Oppem tot Diegem-Woluwelaan.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: De zomer van je leven.

Zal Tiger Pogacar Alpe d'Huez overwinnen? Hij heeft er nog geen overwinning op die berg en wil dat ook nog afvinken. Dus ik gun hem dat eigenlijk wel, tenzij er een van onze Belgen zich vandaag geroepen voelt. Sorry, Tadej. Maar dan veranderen we natuurlijk...

0: Het succesvolle Motown-duo in de 60s. Marvin Gaye en Kim Weston hier in It Takes Two.
1: De zomer van je leven.
0: 1988, dat is ons jaar vandaag. In 1988 wordt er aan heel veel een einde gemaakt, of toch voor even, aan de Koude Oorlog met een akkoord tussen Ronald Reagan voor de Verenigde Staten en Mikhail Gorbachev voor de USSR toen nog, om tot een nucleaire ontwapening te komen. Reagan verklaart dat hij de Sovjet-Unie niet langer het rijk van het kwaad vindt. De Sovjet-troepen trekken zich in 1988 ook terug uit Afghanistan en de 8-jarige oorlog tussen Irak en Iran komt tot een einde. En de Hawaïaan Glenn Medeiros scoort met de tegelplakker Nothing's Gonna Change.

Glenn Medeiros heeft ondertussen een carrière-switch gedaan. Is nu schooldirecteur in Honolulu. Dat is de hoofdstad van Hawaii. En Grace Jones, die is nog altijd Grace Jones. Niet alleen in het clubcircuit treedt ze op en festivals, maar dit jaar ook in het iconische Sydney Opera House in Australië. 77 jaar en still rocking the place.

versie die met een gerust hart de muzikale geschiedenisboeken mag ingaan. De versie van Grace Jones van La Vie en Rose. En kijk eens wat ik hier heb tot het nieuws van 4 uur.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Makrie in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makrie.be. Nu solde bij Makrie.
5: Een staalblauwe hemel kregen we niet geleverd vandaag. Ik zie wel schapenwolkjes, maar muzikaal kan ik dat zo meteen wel. Your golden years, nostalgie plus. Het is precies 4:00. Het nieuws krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedemiddag.
6: Een goeie namiddag. Het is officieel. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Dat heeft de Voetbalbond bevestigd. Nu ook de Raad van Bestuur de nieuwe bondscoach heeft goedgekeurd. Van Bommel tekent een contract tot en met het EK van 2028. Hij volgt Rudy Garcia op, die onze Duivels naar de kwartfinales op het WK loodste. Maar zijn contract werd niet verlengd. Van Bommel is 49. Hij schreef 3 jaar geleden nog geschiedenis met Antwerp, door zowel de beker als de landstitel te winnen. In Spanje, ten westen van Madrid, zijn 2 grote natuurbranden samengekomen tot 1 grote bosbrand. De brandweer wilde dat koste wat kost vermijden, maar ze krijgt het vuur niet onder controle door de wind en de droogte. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten verplicht binnenblijven. Er zijn ook al zeker 43 huizen verwoest. De lokale autoriteiten spreken over de ergste natuurbrand ooit in de regio. De Europese Unie stuurt intussen 4 extra blusvliegtuigen naar de regio. En de vakbonden van de Brusselse brandweer zitten opnieuw samen met minister-president Boris Delyes. De brandweer staakt nu al voor de 4e dag op rij. De Brusselse regering beloofde gisteren wel enkele maatregelen om tegemoet te komen aan hun eisen. De brandweer krijgt extra personeel en geld, maar de maatregelen zijn niet concreet en lossen de huidige problemen niet op, zeggen de vakbonden. Brede opklaringen met nog een paar wolken en maximaal tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog wat warmer tot zo'n 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe en krijgen we buien met maximaal tot 24 graden. Maandag nog enkele buien, maar de rest van de week genieten we van veel zon en warme temperaturen.
5: Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je een kwartier nog van Berchem tot de Kennedy-tunnel door een defect voertuig. En op de R1 Antwerpen-Nederland 10 minuten erbij van Antwerpen Centrum tot Borgerhout.
7: De zomer van je leven.
8: Leen de Marais.

de Beach Boys en God Only Knows, door muzikanten vaak als de perfecte song aangeduid. Video killed the radio star nu. Sorry Buggles, maar het is, dat weten we ondertussen van de geschiedenis, het is omgekeerd.

13 minuten over 4 uur. Goedemiddag, je luistert naar Nostalgie Plus. En dan nu even theatraal beginnen om met een kinderlijke onschuld verder te gaan in Amazulu's In Too Good To Be Forgotten.

0: this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Een dessertje.
3: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
5: Oh, pavlovit.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
7: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
8: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
9: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
10: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
8: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
9: Oh, maar dat is correct.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
12: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: een van die fantastische platen die dat fantastische decennium van de 70s uitgeleide deden. Dan Hartman's Instant Replay. Het valt allemaal mee op de weg, vind ik, voor een vrijdagnamiddag op de E40 Brussel-Brugge. Daar verlies je nog een klein kwartier van Zwijnaarde tot Sint-Denijs-Westrum. Dus wel een ongeval gebeurd. En op de R1 Antwerpen-Gent 10 minuten verlies van Berchem tot de Kennedy-tunnel door een defect voertuig.
1: De zomer van je leven.

0: When the lady smiles, onze noorderburen, de noorderburen die massaal, enfin massaal, ik zal niet zeggen de half Nederland, op Alpe d'Huez staat. Maar het is toch de Nederlandse berg, Michael van Damme van het Nieuwsblad. Een zeer goede middag.
1: Goedemiddag, Leen.
0: De eerste dag van 2 dagen Alpe d'Huez. En ja, ik zit er naar te kijken. Enfin, ze zijn er nog niet Alpe d'Huez, maar het is nu al in die bergen. Wat een zottekot is dat daar toch weer, hè?
1: Ongelooflijk, ja. De filmpjes die ik zien passeren heb op X, hè, het oude Twitter. Ja, het is ongelooflijk. Afgelopen nacht al is dat daar ja, een soort van Tomorrowland geweest eigenlijk al. Hè. En straks moeten de renners nog passeren. Dus,
0: ja. Is het erger dan andere jaren?
1: Wel, Leen, je hebt ook de Tour gedaan. Daar zat ook Alpe d'Huez in.
0: Ja.
1: Ik heb dat zelf ook nog gedaan, onder andere met de auto van het Nieuwsblad.
0: Ja.
1: En ik moet zeggen, ja, wij waren altijd blij als we boven waren. En dan was het even kijken hoeveel blutsen dat erin zaten en hoeveel krassen dat er op de auto waren. Maar ik heb de indruk dat het nog erger geworden is. Er is ook iemand die ik ken die daar zit en die zegt van dit heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Dus 2 dagen
1: het
0: scheelt
1: natuurlijk
0: ook, hè?
1: Dat het, ja. 2 dagen. Dus het is natuurlijk extra interessant om daar je tent of camper te zetten en de barbecue boven te halen en de bakken bier vooral. Ja,
0: ja.
1: Het is echt een zottekot. En het is ook een beetje een Nederlandse berg en dan hebben ze ook een Nederlandse bocht. Dat is, er zijn 21 haarspelbochten en het is de 7e die de Nederlandse is. Ze hebben die nu wel een beetje afgezet. Toen ik daar in de Tour laatste keer was, 4 jaar geleden, was dat ook zo. En blijkbaar hebben de Denen, want die hebben ook een eigen bocht, waar het ook wel vrij stevig feesten is, moet ik zeggen. Die hebben al opgeroepen aan de Nederlanders die eventueel ja, niet achter de dranghekken zou willen staan van kom maar naar onze bocht, jullie zijn welkom.
0: Ja, verbroedering, zeg. Dat maakt het alleen nog, dat klinkt alleen nog maar erger. Ja, dus en hoe zit het in de koers eigenlijk vandaag?
1: Wel, we hebben een vluchtersgroep. Ja, dat is wel interessant geweest, want die Mats Pedersen zat daar weer in op zoek naar punten voor de groene trui.
0: Is die groene trui nu al veiliggesteld? Of is daar nog een gevaar
1: zo
0: van?
1: Zo goed als, ja. Mathematisch kan het nog, hè, zoals we zouden zeggen in oude vervlogen dagen met de Rode Duils. Maar het wordt heel moeilijk. Nu heeft hij hem echt behoorlijk stevig. Hij heeft nog eens 25 punten gepakt, dus het is al meer dan 50 punten. Terwijl er nog 75 in Parijs zijn. En ja, Pedersen gaat daar ook nog punten pakken.
0: Ja, dus en die vluchtersgroep zie ik, dat is tot minder dan een minuut. Is dat, nee. 4 minuten zitten die nog. Hè.
1: Vier minuten, inderdaad.
0: Ja,
1: het gekke van de hele situatie is dat in die vluchtersgroep een Fransman zit, Martinez, die eigenlijk een concurrent was voor de twee renners, Ayuso en Skelmose van Little Trek. Maar dat Little Trek daar wel van voor dan gereden heeft voor Mats Pedersen. Dus ze hebben eigenlijk hun eigen renners ook een beetje in het verlies gereden. Enfin, dat was een beetje een gekke situatie. Maar voor de rest is het heel rustig in peloton. Het is een beetje de ploeg van Evenepoel en dan degenen die al wat hersteld zijn van Pogacar die oprijden. Dus ja, ik heb de indruk dat ze zich weinig zorgen maken. En
0: Pogacar die heel graag Alpe d'Huez op zijn palmarès wil schrijven, hè?
1: Ja, zeker. Dat is echt wel iets wat bij hem leeft. Hè. Dat soort legendarische zaken. Ook Alpe d'Huez, in lang vervlogen tijden werd hij vaak opgereden. Nu is dat iets minder vaak. Dus wie weet krijgt hij die kans nog in zijn carrière. En waar het nu vooral over gaat, is niet zozeer gaat hij hem winnen of kan hij hem winnen. Maar gaat het record, hou je vast, dat al sinds 1995 staat van de snelste beklimming van Marco Pantani. Gaat dat sneuvelen na 31 jaar. Ja, dat is ook een soort van incentive nog voor Pogacar.
0: Ja, en dat doet. Ja, ik kan mij al voorstellen dat, hij daar alleen al een zaak van gaat maken. Hè. Het zal nog lukken ook, zeker. Ja.
1: Hij rijdt weer in zijn zwarte broek, hè, dus mensen zijn nog altijd aan het speculeren.
0: Ah, waarom is dat?
1: Is dat goed? Wel, er werd gezegd omdat er veel zieken waren. Hij reed de voorbije dagen in een lichtgele broek.
0: Ik begrijp het al.
1: Meer moet ik niet zeggen. Plots verscheen hij met de zieken in een zwarte broek. Dus mensen vroegen zich af, heeft dat iets te betekenen? Om maar te zeggen hoe het vergrootglas erop zit.
0: Goh, dat is ongelooflijk.
1: Maar ik denk dat we straks heel snel gaan weten, als het berg op gaat, of dat hij zich lekker voelt.
0: Michael, we gaan het hier blijven volgen. Het was de laatste keer voor deze Tour dat ik ja, gehoord heb. Dat is spijtig, ja. Hè? Ja, ja, ja. Maar ja, ik ben er zeker van.
1: Missen.
0: Ja, ik ook, ik ook. Maar er zullen ongetwijfeld nog gelegenheden genoeg zijn. En ik verwijs nog zeer graag naar de podcast Café Tour, die straks weer online gaat, waarin je het allemaal nog eens gaat bekijken en becommentariëren. Michael, dankjewel voor de afgelopen drie weken. En tot
1: heel
0: snel.
1: Het was heel fijn om bij jullie te zijn.
0: Dat is wederzijds. Dag.

0: Dan graag Droepie en Vado Via. Zometeen Garland Jeffries.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: 1980, Matt the Door van Garland Jeffries. En we schuiven nog eens 8 jaar door.
1: De zomer van je leven.
0: Naar 1988, want op 21 december van dat jaar ontploft boven het Schotse Lockerbie een bom in een Pan Am-toestel. De bom bleek Libisch te zijn, 259 inzittenden. En 11 inwoners aan de grond kwamen om het leven. En Margaret Thatcher, die ontplofte zowat van colère. Ook in Parijs, een grote ramp in Gare de Lyon, botst een binnenrijdende trein op een stilstaande trein door een defect remsysteem. Er vallen daar ook 56 doden. En in 1988 bracht Fairground Attraction zijn debuutsingle uit. Een dikke schot in de roos, maar ze kregen ruzie en dus splitten de band al in

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
1: Hoe dat?
0: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh cool!
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de Nieuwe Baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Zometeen hier bij Nostalgie Plus. Muziek van Bagman, Turner Overdrive. En ook Gérard Lenormand mag meezingen. Your golden years. Nostalgie. Het is iets voor 5 uur. Het nieuws krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Europese Unie stuurt extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de bosbranden te bestrijden. Het gaat in totaal om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. In beide landen zijn er meerdere brandhaarden. In Spanje is zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Ten westen van Madrid zijn 2 grote natuurbranden samengekomen tot 1 grote brand. De lokale autoriteiten spreken over de ergste natuurbrand ooit in de regio. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten verplicht binnenblijven. De vakbonden van de Brusselse brandweer zitten opnieuw samen met minister-president Boris Delyes. De brandweer staakt nu al voor de 4e dag op rij. De Brusselse regering beloofde gisteren wel enkele maatregelen om tegemoet te komen aan hun eisen. De brandweer krijgt extra personeel en geld, maar de maatregelen zijn niet concreet en lossen de huidige problemen niet op, zeggen de vakbonden. In het Midden-Oosten liggen zeker 400 schepen stil in de straat van Hormuz door het aanhoudend geweld tussen de Verenigde Staten en Iran. Zeker 6.000 bemanningsleden zitten vast. Hun gezondheid en veiligheid wordt ernstig bedreigd. Daarvoor waarschuwt de VN-mensenrechtencommissaris. Ze moeten zelf aan water, voedsel en medische hulp zien te geraken. De VN-commissaris roept op om de bemanningsleden te evacueren. En de Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Dat heeft de Voetbalbond bevestigd. Van Bommel tekent een contract tot en met het EK van 2028. Hij volgt Rudy Garcia op, die onze Duivels naar de kwartfinales op het WK loodste. Maar zijn contract werd niet verlengd. Van Bommel is 49. Hij schreef 3 jaar geleden nog geschiedenis met Antwerp door zowel de beker als de landstitel te winnen. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 17 graden. Morgen zonnig en wat warmer tot zo'n 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe en krijgen we buien met maxima tot 24 graden. Maandag nog enkele buien, maar de rest van de week genieten we van veel zon en warme temperaturen.
2: Op de E40 Brussel-Brugge verlies je 20 minuten van Wetteren tot Sindenijs-Westrum door een ongeval op de E313 Ranst-Antwerpen. 20 minuten van Ranst tot Antwerpen-Oost. En op de R1 Antwerpen-Gent verlies je 12 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel.
4: De zomer van je leven.
5: Leen de Marais.

Bijna 5 minuten over 5 uur. You ain't seen nothing yet van Batman Turner Overdrive. En hoe later op de middag, hoe meer zon ze straalt hier recht op linkeroever en de muziek volgt. Met wat onverbloemde reggae van Eddy Grant. En omdat het niet altijd I Don't Wanna Dance moet zijn, heb ik Do You Feel My Love nog eens boven gehaald.

We hebben de sleutels en we dragen er zorg voor. En wij hebben vanavond een buurtfeest voor de thuisblijvers, stuurt Hilde. Daar zijn we nu met wat buren alles voor aan het klaarzetten. En het boksen klinkt Nostalgie Plus. Dank je wel daarvoor. Zeer graag gedaan, Hilde. En veel plezier straks.

0: Op het luie weekend het laid-back grooving van de Rascals. En al even rustig, zometeen Paul McCartney.
1: Zeg, de Vos.
2: Ja, Lemmis.
1: Geraakte jij allemaal een stik met frit?
2: Oei, wat doet hij er zo op?
1: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
2: Ja, en?
1: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmis.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Een dessertje.
5: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
7: Oh, pavlovit.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: Een beetje een knotsgek ding uit de 60s van Bar Keys.
1: De Zomer Top 500.
0: Knotsgekke dingen, daar zijn we zeker ook naar op zoek voor de Zomer Top 500 van volgende week. Maar het mag ook iets intiemer. Als er maar een link is met zomer. En zeker als dat dan nog eens Italiaans is en over de zee gaat. Alsjeblieft, ik bied er een aan op een plateauke vol fruit de mer. Gente di

0: Het levensreddende hartpompen van de Bee Gees in Stayin' Alive. Zometeen niet te stoppen, Starship.
1: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
4: Honda, the power of dreams.
5: Het beste uit de 60s,
4: 70s
5: en 80s.

Jefferson Airplane veranderde in Jefferson Starship. Om helemaal minimalistisch te worden met Starship als architecten van een nieuwe band, We Built This City. En voor je eerstdaags de vlieger op moet, is dit Volare. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: De zomer van je leven.
1: 1988 brengt een hele nieuwe beweging in Vlaanderen. Wat zeg ik? Twee. De lokale verkiezingen van 9 oktober introduceren de groenpartijen, die toen Agalef en Ecolo heten. En 1988 was de grote doorbraak van het Vlaams Blok in Antwerpen. Ook in 1988 werd een ronde van Frankrijk gereden. Ik was die zomer in het land dat de gele trui leverde. En vooral zijn thuisstad Segovia was helemaal wild van hem. De Spanjaard Pedro Delgado. Die ook nu nog heel erg betrokken is blijkbaar in de wielerwereld. Onder meer als commentator van een Spaanse tv-zender. Hij zal het bijzonder druk hebben deze dagen. En Chrissy Hynde nestelt zich in 1988 in bed met een hele band. Nee, niet de Kings, wel die van UB40, om zich een ontbijt op bed te laten

Eerlijk gezegd ben ik er geen fan van een ontbijt op bed. Zo onhandig en zo gesmos en zoveel kruimels. Maar in een song, ja, daar smaakt het zeker toch wel geweldig. Er mag wat poeier in nu, met de jongens van Matt.

Yeah, right. Dynamite. Een echte 70s sound van Munt. Maandag laten we een top 500 op je los. De meest zomerse lijst die je kon bedenken. En dat kan nog even. Welke zomerse songs wil jij volgende week zeker horen? Bij alweer heerlijke temperaturen. Op onze site kan je je helemaal uitleven. En voor zometeen smakelijk eten. En geniet van een nostalgie plus vol weekend. De Zomertijd.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat dat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

0: Goeie avond. Tadej Pogačar doet het opnieuw in de Tour de France. De Sloveense gele truidrager knalde op fenomenale wijze naar de ritwinst. Zijn vijfde al in deze ronde van Frankrijk. Op de Alpe d'Huez reed hij zijn achterstand van meer dan 3 minuten helemaal weg. De Fransman Lenny Martinez werd tweede, de Ecuadoriaan Carapaz derde. In de stand blijft Pogačar leider met een indrukwekkende 7 minuten voorsprong. Remco Evenepoel doet een goede zaak en verstevigt zijn tweede plaats in het algemeen klassement. Hij heeft zo'n 2,5 minuut voorsprong op de Mexicaan Isaac Del Toro. De Europese Unie stuurt extra blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de bosbranden te bestrijden. Het gaat in totaal om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. In beide landen zijn er meerdere brandhaarden. In Spanje is de noodtoestand zelfs uitgeroepen. Ten westen van Madrid zijn 2 grote natuurbranden samengekomen tot 1 grote brand. De lokale autoriteiten spreken over de ergste natuurbrand ooit in de regio. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten verplicht binnenblijven. In het Midden-Oosten liggen zeker 400 schepen stil in de straat van Hormuz door het aanhoudende geweld tussen de Verenigde Staten en Iran. Zeker 6.000 bemanningsleden zitten vast. Hun gezondheid en veiligheid wordt ernstig bedreigd. Daarvoor waarschuwt de VN-mensenrechtencommissaris. Ze moeten zelf aan water, voedsel en medische hulp zien te geraken. De VN-commissaris roept op om de bemanningsleden te evacueren. En dan nog leuk nieuws als je een citytrip doet naar Londen. Want vanaf december kan je terugreizen naar Antwerpen. De Eurostar-treinen stoppen dan ook in Antwerpen Centraal. Wel jammer, je kan niet vanuit Antwerpen naar Londen reizen, want er is geen grens- en veiligheidscontrole mogelijk in het station. Daarvoor moet je naar Brussel-Zuid, waar de Eurostar zowel op je heen- als terugreis stopt. Vanavond en vannacht licht bewolkt met minima tot 17 graden. Morgen zonnig en wat warmer tot zo'n 28 graden. Zondag neemt de bewolking snel toe en krijgen we buien met maxima tot 24 graden. Maandag nog enkele buien, maar de rest van de week genieten we van veel zon en warme temperaturen.
1: De Soul & Disco Show.

0: zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams.
2: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
3: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open. Your
1: golden years. Nostalgie Plus.
2: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solde. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Knaldi! Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Mannekes,
8: Bompie.
7: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
8: Tot en met maandag.
7: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
8: Met ons Gamma Plus kaart.
7: 25% op alle verf.
8: 25% op alle verf.
7: Allegas.
8: Dat is simpel.
7: Dat zeg ik toch.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
12: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
13: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
12: Echt?
13: Echt waar?
11: Makeri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makeri.be. Nu solde bij Makeri.

0: Goeie avond. In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt, na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt ook een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die raakte zwaar gewond. In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux. Er zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die er wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd, want er is voorlopig geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dubocage.
1: Ja, op korte termijn eventjes wel, hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè, dus dat gaat weer een druppel op een hete plaat zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht. Dus nee, weinig verandering helaas.
0: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is de noodtoestand uitgeroepen door enorme natuurbranden in de buurt van Madrid. Daar zijn al 26.000 mensen geëvacueerd. De man van 53 uit de Kempen die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om de man uit te leveren. Hij was na de feiten naar ons land gevlucht en uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden ook al 4 andere ex-partners een klacht of melding in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. En ook de verdachte van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen zondag blijft in de cel. Dat heeft het parket beslist. De man van 59 wordt verdacht van de moord op een man van 23. Volgens de familie van het slachtoffer na een discussie over een parkeermanoeuvre. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. En in de ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogačar zijn 5e ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpe d'Huez. Pogačar blijft stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd 3e. Remco Evenepoel eindigde als 6e en verstevigt zo zijn 2e plaats in het klassement.
2: Een goede dag doorgekomen. Het was heel snel weer heel hard. Dus het was weer een dag om te overleven. En morgen nog 1 keer volle bak gaan. En we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2,5 minuten. Dus niks geks doen. En als alles goed verloopt, zie je wel morgen.
0: Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
3: De Soul en Disco Show.
4: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
5: This is the story of my baker.

Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?

0: De zomerdas. Ah. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse.
2: Mooi, leven is mooi.
1: Franse.
2: Flirt, avec toi.
1: En Belgische top 100.
0: En de Zomer Top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op Nostalgie.plus.
0: Juli is Classic Maand bij Nostalgie.plus.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Knaldi! Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
6: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3

0: meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: De Soul & Disco Show.

0: op vrijdagavond enkel de allerbeste soul- en disco-hits bij Nostalgie Plus. Welkom in de Soul & Disco Show.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: weer helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
2: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
2: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
2: En die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. We'll be right back.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

Op vrijdagavond enkel de beste soul- en disco-hits bij Nostalgie Plus. Welkom in de Soul & Disco Show.